0: 7-6834, Tulip Tree Road. Squad 16834, Tulip Tree Road off of Twinners in Central Minnesota Township. Squad 16834, Tulip Tree Road to Twinners in Central Minnesota Township. Fall victim.
1: 7-10, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0,